meisjes kind de hemel, wat is blauw, hoe is hem zwaven in het voort. Hoe voel ik me zo vrij met meer alleen, hoe moest ik op en op gaan.